0: overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zo.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert

0: Binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen, echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
0: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de weg.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vocaalgroep Erato is op zoek naar mannen die willen meezingen. Het gemengde koor uit Egmond heeft tenor- en basstemmen nodig om de klank in balans te krijgen. Het koor zingt repertoire van pop tot musical, noten lezen is niet verplicht. Enthousiasme wel. Wie zich aanmeldt staat op 20 december op het podium tijdens het kerstconcert. Geïnteresseerden zijn welkom om een repetitie vrijblijvend mee te doen. Erato repeteert elke dinsdagavond van 19:30 tot 21:30 in Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan de Hoef. Aanmelden kan via info@erato-egmond.nl.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blik je leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: Coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat tussen Beverwijk Oost en Knoop het Rotterpolderplein 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Alkmaar neemt veel maatregelen tegen overlast in parken, maar het probleem is te complex. Dat zegt het college na raadsvragen. Daklozen en verslaafden zorgden voor overlast. Zolang huisvesting moeilijk te regelen is, blijft het probleem lastig op te lossen. Het college blijft in overleg met politie en zorgverleners. De vernieuwde Alkmaarse winkelstraat De Laat heeft de Arie Keplerprijs gewonnen. De jury is vooral enthousiast over de samenwerking tussen gemeente en ondernemers. De straat kreeg de afgelopen jaren meer groen. Er werd ook gewerkt aan wateroverlast, hitte en leegstand. Alkmaar greep wel naast een grote internationale groenprijs. Een zoekactie op zee tussen Wijk aan Zee en Egmond is vrijdagavond goed afgelopen. Eén of mogelijk twee kitesurfers raakten door harde wind in de problemen. Ze dreven in noordelijke richting. Reddingboten van de KNRM en een kustwachthelikopter zochten mee. Ter hoogte van Castricum werden de kitesurfers uit het water gehaald. Of iemand gewond raakt of naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. Wijndomein De Koen uit Zuid-Scharwoude heeft twee keer goud gewonnen bij de wijnkeuring van de Lage Landen. De Langendijker wijnproducent won met de dessertwijn Nagenieten en de rode wijn Samen Rood. Ook alle zeven andere ingezonde wijnen vielen in de prijzen. De tegeltjes hangen inmiddels in de winkel. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melges. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer.

0: Indira Wels en Arjan Posmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Dus ja, alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en ja, de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè?
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk, het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet, want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog en er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren. Hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
0: Ja, stel dat nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar. Dus ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja, nog meer delen met ons, Arjan.
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Marjan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tegen laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje 's avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt. En dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het al?
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een grote

0: Slam-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren.

0: De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
1: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
0: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
2: We zien hoe schwierig het is uit regeringsverantwoording, uit de gesellschaftliche Mitte heraus überzeugen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een maanung aan ons.
0: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen er was een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Beverwijk en Velsen 5 kilometer file. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Regio-nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
1: Indira Wels en Arjan Posma, dag aan.
2: Dag Lisette.
1: Hoi, fijn weer te spreken.
2: Ja, gezellig, leuk.
1: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
2: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Dus alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
1: Ja.
2: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
1: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
2: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan. En naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
1: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
2: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
1: Ja, en ondanks België.
2: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond. En dan toch opeens weer omhoog komen.
1: En dat is in België nu het geval?
2: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
1: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
2: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorlse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
1: Ja. Want we staan ook best wel droog de laatste periode.
2: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
1: Ja.
2: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
1: Ja.
2: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wel tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
1: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
2: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen, zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
1: Ja, stel dat er nu vier buien, grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
2: Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
1: Ja.
2: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
1: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan?
2: Wat zeg je?
1: Wil je nog meer delen met ons?
2: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland over het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat dat otters zich wel gaan laten zien. En voor uitgeestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
1: Ja.
2: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
2: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
1: Ja. En jij, Selarjan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
2: Ik heb het tegen me laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
1: Oké.
2: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
1: Oh ja,
2: dat was een leuke dag was dat.
1: Mooi zo.
2: En voor de rest, ik doe ooit een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
1: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
2: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje 's avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boer heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
1: Nee, zeker niet.
2: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
1: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
2: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
1: Ja, dat denk ik ook. Hè?
2: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
1: Zo erg is het al?
2: Dus nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo'n puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
1: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
2: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
1: Ja.
2: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
1: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
2: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
1: Goed zo. En verder, Jan?
2: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
1: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
2: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
1: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
2: Dat zal ik doen.
1: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
2: Dankjewel, Lisa.
1: Jij ook, bedankt voor je tijd.
2: Jo.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de auto met pech op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 10 minuten vertraging tussen Roelof Arendsveen en Schiphol. 13 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Alkmaar neemt veel maatregelen tegen overlast in parken, maar het probleem is te complex. Dat zegt het college na raadsvragen. Daklozen en verslaafden zorgen voor overlast. Zolang huisvesting moeilijk te regelen is, blijft het probleem lastig op te lossen. Het college blijft in overleg met politie en zorgverleners. De Fietsersbond vroeg zaterdag aandacht voor paaltjes op fietspaden tijdens paaltjescheckdag, onder meer op het Daalmeerpad in Alkmaar. De bond wil van de paaltjes af. Jaarlijks gebeuren er zo'n 2400 aanrijdingen mee, vaak met grote gevolgen. Eerder deze week raakte in Bergen nog een fietser zwaar gewond door zo'n paaltje. Twee auto's zijn vrijdagavond flink beschadigd geraakt bij een botsing op de N245 van Alkmaar richting Schagen. Eén automobilist stond voor rood te wachten toen een andere bestuurder hem te laat zag en er hard achterop botste. Niemand raakte gewond. Een berger heeft beide auto's meegenomen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De gemeenteraad van Castricum heeft donderdag een motie van treurnis aangenomen tegen Forza-raadslid Ralf Castricum. Hij noemde burgemeester Ben Tap eerder een D66-debiel op sociale media. Alleen zijn eigen fractie stemde tegen de motie. Hij is niet van plan excuses aan te bieden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Stadsagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Cono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Verenigingen zijn van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar hebben financiële slagkracht nodig om sterk en vitaal te blijven. Vanaf zaterdag 19 september komen daarom de leden van 13 verenigingen uit de gemeente Bergen in actie tijdens de grote clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
2: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks. Er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
1: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80%.

0: naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner vier titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
1: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
0: De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er maar een paar files op de A8 Zaanstad Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. 8 kilometer file, 10 minuten vertraging. N207. Af aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Wouwbrugge en de A4. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Jaar rond en 6 dagen per week vertrekt er ieder uur zowel uit Schorrel als uit Egmond aan Zee de buurtbus, lijn 410. John van Meulen is de trotse voorzitter van de vereniging. De chauffeurs vierden het jubileum vorige week zaterdag met een lunch en een diner en een tocht met eendjes, de legendarische Citroëns door de Beemster. Wij zorgen goed voor onze chauffeurs. Ze zijn allemaal heel trouw, betrokken en altijd inzetbaar. En het mooie is, steeds meer vrouwen melden zich als chauffeur. Welkom bij lijn 410, zoals we nu heten.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Historisch Museum Het Sterkenhuis presenteert dit jaar de tentoonstelling Smaakmakers. Historische influencers van Bergen. In deze bijzondere expositie komen invloedrijke personen uit de geschiedenis van Bergen tot leven. Van de 17e-eeuwse cartograaf Adriaan Arnonitsch tot de in 2024 overleden dichter Theo Oldhuis. Stuk voor stuk mensen die het dorp vorm en karakter hebben gegeven.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Veelal gaan ze aan de slag om geld in te zamelen voor iets. Maar nu zetten de Lions van Schorrel, Berg en de Egmonden zich in om meer aandacht te vragen voor Alzheimer, als de meest voorkomende vorm van dementie. Woensdagavond in de Blinkert in Schorrel werd duidelijk dat die aandacht hard nodig is.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
2: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
1: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde

0: partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
1: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin daar natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
0: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de 20 euro en 10.000 euro op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nadevesting en Knoop het Watergraafsmeer. De vertraging is een kwartier. Door een ongeluk op de A9 Diemen Amstelveen. 2 kilometer file bij Amsterdam Gaasperdam. A10 Watergraafsmeer knopend de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel. 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Lunetten. 8 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Krijg je ineens een video van Cat in the Hat op je For You-page? De politie waarschuwt jongeren om alert te zijn. De video's lijken echt, maar zijn gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie, AI. Zie je een dergelijke video voorbij komen of krijg je hem doorgestuurd? De politie roept op om de beelden niet verder te delen. Zo voorkom je dat de video zich verder verspreidt. Komt jouw wijk of naam in een video voor en maak je je zorgen over? Praat dan erover met je ouders, verzorgers of iemand op school.

kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden

Dit is tot aan 12 uur hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Saxofonist en workshopleider Victor Posch geeft dit seizoen een serie van jazz-improvisatie-workshops in het Harmoniegebouw in Bergen. In de workshops komt vooral het samenspelen aan bod. Evenals het improviseren in diverse stijlen als blues, calypso, jazz en ballads. Inschrijven kan alleen voor de hele serie van 6 workshops. Het adres van het Harmoniegebouw is Plein 38 in Bergen. Inschrijven voor woensdag 23 september via info@victorposch.nl.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad...

0: een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Bijna 5000 vrouwen komen deze maand bij Fit for Lady in beweging voor vrouwengezondheid. Tussen 19 en 27 september organiseren Fit for Lady clubs verspreid door heel Nederland een megamarathon. Ook vanuit Fit for Lady Bergen wordt meegedaan. Vrouwen sporten samen extra om zoveel mogelijk donaties op te halen voor de stichting Voices for Women, die zich inzet voor meer kennis over vrouwengezondheid en een passende zorg voor vrouwen.
0: Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een automobilist moest zondag zijn rijbewijs inleveren vanwege meerdere overtredingen op de N245. Omdat hij ruim 40 km per uur te hard reed, kreeg hij een stopteken, maar die negeerde hij. De man stapte uit bij camping Molengoed, werkte nog steeds niet mee en rende zelfs weg. De politie vond hem na wat speurwerk en hield de vlucht eraan. Op het politiebureau blies hij 3 keer te veel alcohol. Sepp Tesselaar uit Tegu-Gewaard heeft met overmacht het verspringen en de 200 meter gewonnen op het NK Junioren in de categorie onder 18. Zijn plaatsgenoot Tim Postuma de Boer pakte na blessureleed verrassend goud bij het polstok hoogspringen voor jongens onder de 20. Goud en zilver waren voor Nout van der Kolk van de AV Castricum op de 3000 en 1500 meter. Clubgenoot Sepp Schulte werd na blessureleed tweede op de 1500 bij de oudste jongens. De Kids Ride van Doesgoed is voor de 3e keer verreden. Zaterdag ging in Alkmaar bijzondere auto's de weg op met als bijrijder kinderen die wel een verzetje konden gebruiken. Het evenement werd net als in voorgaande jaren georganiseerd door Doesgoed. Er deden 30 auto's mee met 35 jeugdige bijrijders. De organisatie blikt terug op een geslaagde editie van de Kids Ride. 2 auto's zijn vrijdagavond flink beschadigd geraakt bij een kopstaartbotsing op de N245 van Alkmaar richting Schagen. Een automobilist stond te wachten voor rood licht toen een andere bestuurder de auto te laat zag.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Jelgersma van der Hoop heeft een belangrijke deel van de eerste fase afgerond van een omvangrijk project waarbij voormalige landbouwgrond bij Schorrel wordt omgevormd tot nieuw natuur. Met dit project geeft Stichting concreet invulling aan haar doelstelling om het landschap en de natuur in en rond Schorrel voor de toekomstige generaties te behouden en te versterken.

0: Er oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover.

0: de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Holland Sport, Welzijn Bergen en Sport Z organiseren vanaf maandag 28 september de training Breng Ouderen in Beweging. In 3 praktische bijeenkomsten leren vrijwilligers en begeleiders hoe zij ouderen op een leuke en toegankelijke en veilige manier kunnen laten bewegen. De deelname is gratis. Aanmelden voor de training Breng Ouderen in Beweging kan via www.vrijwilligersacademiebuug.nl.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Lucht. Een fietser en een bestuurder van een snorscooter zijn hard met elkaar in botsing gekomen op de Helderseweg in Alkmaar. Dat gebeurde zondagavond bij de afslag naar de Viaanse Molen. De bestuurder van de elektrische fiets wilde de Helderseweg oversteken en zag daarbij vermoedelijk de scooterrijder over het hoofd. De man raakte gewond aan zijn hoofd en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Alkmaar neemt veel maatregelen om de overlast in parken tegen te gaan, maar de onderliggende problematiek is te complex. Dat verklaart het college in reactie op nieuwe raadsvragen over het onderwerp. Daklozen en verslaafden zorgen voor veel overlast in en om de parken. Maar zolang huisvesting moeilijk te organiseren valt, kan Alkmaar het probleem niet goed oplossen. Het college zegt toe in overleg te blijven met politie en zorgverleners. De Fietsersbond heeft zaterdag aandacht gevraagd voor de problemen rond paaltjes op fietspaden. Onder meer op het Daalmeerpad in Alkmaar werd stilgestaan bij Paaltjes Checkdag. De Fietsersbond wil van de paaltjes af. Jaarlijks zijn er zo'n 2400 aanrijdingen met de paaltjes en vaak zijn de gevolgen daarvan groot. Eerder deze week raakte in Bergen nog een fietser zwaar gewond door een botsing met een fietspaaltje. Alkmaar greep naast een grote internationale groenprijs, maar valt met De Laat alsnog in de prijzen. De vernieuwde winkelstraat heeft de Arie Kepler-prijs gewonnen. De jury is vooral enthousiast over de samenwerking tussen de gemeente en ondernemers. De Laat ging de afgelopen jaren flink op de schop. Er kwam meer groen en er werd gewerkt aan problemen als wateroverlast, hitte en leegstand. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hoe wilt u weten hoe u veilig online blijft? Kom dan op woensdag 8 oktober 2026 naar de gratis seniorenbijeenkomst over online veiligheid in de cultuurkoepel in Heiloo. U krijgt praktische tips over phishing, babbeltrucs, AI-fraude en andere vormen van online oplichting. De middag duurt van 2:30 tot 4:00 en is vooral bedoeld voor inwoners van 60 jaar en ouder. Maar iedereen is welkom. Aanmelden kan via seniorenbijeenkomsten van NH Veilig.

0: naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
3: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
5: De Huis, Tuin en Keukenshow.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N247 Amsterdam richting Hoorn staat tussen het Schouw en Broek in Waterland Noord 3 kilometer file. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een fietser en de bestuurder van een snorscooter zijn hard met elkaar in botsing gekomen op de Helderseweg in Alkmaar. Dat gebeurde zondagavond bij de afslag naar de Viaanse Molen. De bestuurder van de elektrische fiets wilde de Helderseweg oversteken en zag daarbij vermoedelijk de scooterrijder over het hoofd. De man raakte gewond aan zijn hoofd en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Alkmaar neemt veel maatregelen om de overlast in parken tegen te gaan, maar de onderliggende problematiek is te complex. Dat verklaart het college in reactie op nieuwe raadsvragen over het onderwerp. Daklozen en verslaafden zorgen voor veel overlast in en om de parken. Maar zolang huisvesting moeilijk te organiseren valt, kan Alkmaar het probleem niet goed oplossen. Het college zegt toe in overleg te blijven met politie en zorgverleners. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt nadat hij tussen Uitgeest en Krommenie van een rijdende trein viel. Hij was in Uitgeest te laat om in te stappen en klampte zich daarom aan de buitenkant van de trein vast. Toen de trein snelheid maakte, viel hij eraf. Een politiehelikopter vond de jongen langs het spoor. Hulpverleners bereikten hem via een sloot en brachten hem naar het ziekenhuis. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is nog niet bekend. De gemeente Castricum gaat het voormalige restaurant Jasmine Garden niet zelf kopen voor woningbouw. Een ontwikkelaar was de gemeente voor en heeft het pand inmiddels gekocht. Die willen 15 flexwoningen voor statushouders en spoedzoekers maken met beneden kantoorruimte. Pro Castricum en de Vrije Lijst willen dat de gemeente alsnog naar aankoop keek, maar volgens het college is dat nu te ingewikkeld en te duur. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren.

0: Zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
0: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een automobilist moest zondag zijn rijbewijs inleveren vanwege meerdere overtredingen op de N245. Omdat hij ruim 40 km per uur te hard reed, kreeg hij een stopteken, maar die negeerde hij. De man stapte uit bij camping Molengoed, werkte nog steeds niet mee en rende zelfs weg. De politie vond hem na wat speurwerk en hield de vlucht eraan. Op het politiebureau blies hij 3 keer te veel alcohol. Sepp Tesselaar uit Tegen-Gewaard heeft met overmacht het verspringen en de 200 meter gewonnen op het NK Junioren in de categorie onder 18. Zijn plaatsgenoot Tim Postuma de Boer pakte na blessureleed verrassend goud bij het polstok hoogspringen voor jongens onder de 20. Goud en zilver waren voor Nout van der Kolk van de AV Castricum op de 3000 en 1500 meter. Clubgenoot Sepp Schulte werd na blessureleed tweede op de 1500 bij de oudste jongens. De Kids Ride van Doesgoed is voor de 3e keer verreden. Zaterdag gingen in Alkmaar bijzondere auto's de weg op met als bijrijder kinderen die wel een verzetje konden gebruiken. Het evenement werd net als in voorgaande jaren georganiseerd door Doesgoed. Er deden 30 auto's mee met 35 jeugdige bijrijders. De organisatie blikt terug op een geslaagde editie van de Kids Ride. 2 auto's zijn vrijdagavond flink beschadigd geraakt bij een kopstaartbotsing op de N245 van Alkmaar richting Schagen. Een automobilist stond te wachten voor rood licht toen een andere bestuurder de auto te laat zag en er hard achterop botste. Niemand raakte gewond. Beide auto's konden niet meer verder en zijn door een berger meegenomen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt.

0: analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser en de bestuurder van een snorscooter zijn hard met elkaar in botsing gekomen op de Helderseweg in Alkmaar. Dat gebeurde zondagavond bij de afslag naar de Viaanse Molen. De bestuurder van de elektrische fiets wilde de Helderse weg oversteken en zag daarbij vermoedelijk de scooterrijder over het hoofd. De man raakte gewond aan zijn hoofd en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Alkmaar neemt veel maatregelen om de overlast in parken tegen te gaan, maar de onderliggende problematiek is te complex. Dat verklaart het college in reactie op nieuwe raadsvragen over het onderwerp. Daklozen en verslaafden zorgen voor veel overlast in en om de parken. Maar zolang huisvesting moeilijk te organiseren valt, kan Alkmaar het probleem niet goed oplossen. Het college zegt toe in overleg te blijven met politie en zorgverleners. De Fietsersbond heeft zaterdag aandacht gevraagd voor de problemen rond paaltjes op fietspaden. Onder meer op het Daalmeerpad in Alkmaar werd stilgestaan bij Paaltjescheckdag. De Fietsersbond wil van de paaltjes af. Jaarlijks zijn er zo'n 2400 aanrijdingen met de paaltjes en vaak zijn de gevolgen daarvan groot. Eerder deze week raakte in Bergen nog een fietser zwaar gewond door een botsing met een fietspaaltje. Alkmaar greep naast een grote internationale groenprijs, maar valt met De Laat alsnog in de prijzen. De vernieuwde winkelstraat heeft de Arie Kepler-prijs gewonnen. De jury is vooral enthousiast over de samenwerking tussen de gemeente en ondernemers. De Laat ging de afgelopen jaren flink op de schop. Er kwam meer groen en er werd gewerkt aan problemen als wateroverlast, hitte en leegstand. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Verenigingen zijn van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar hebben financiële slagkracht nodig om sterk en vitaal te blijven. Vanaf zaterdag 19 september komen daarom de leden van 13 verenigingen uit de gemeente Bergen in actie tijdens de grote clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een automobilist moest zondag zijn rijbewijs inleveren vanwege meerdere overtredingen op de N245. Omdat hij ruim 40 km per uur te hard reed, kreeg hij een stopteken, maar die negeerde hij. De man stapte uit bij camping Molengroet, werkte nog steeds niet mee en rende zelfs weg. De politie vond hem na wat speurwerk en hield de vlucht eraan. Op het politiebureau blies hij 3 keer te veel alcohol. Alkmaar neemt veel maatregelen om de overlast in parken tegen te gaan, maar de onderliggende problematiek is te complex. Dat verklaart het college in reactie op nieuwe raadsvragen over het onderwerp. Daklozen en verslaafden zorgen voor veel overlast in en om de parken. Maar zolang huisvesting moeilijk te organiseren valt, kan Alkmaar het probleem niet goed oplossen. Het college zegt toe in overleg te blijven met politie en zorgverleners. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt nadat hij tussen Uitgeest en Krommenie van een rijdende trein viel. Hij was in Uitgeest te laat om in te stappen en klampte zich daarom aan de buitenkant van de trein vast. Toen de trein snelheid maakte, viel hij eraf. Een politiehelikopter vond de jongen langs het spoor. Hulpverleners bereikten hem via een sloot en brachten hem naar het ziekenhuis. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is nog niet bekend. De gemeente Castricum gaat het voormalige restaurant Jasmine Garden niet zelf kopen voor woningbouw. Een ontwikkelaar was de gemeente voor en heeft het pand inmiddels gekocht. Die willen 15 flexwoningen voor statushouders en spoedzoekers maken met beneden kantoorruimte. Pro Castricum en de Vrije Lijst willen dat de gemeente alsnog naar aankoop keek, maar volgens het college is dat nu te ingewikkeld en te duur. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een prachtige vrouw in de duinen blaast haar klavertje 4 de wereld in. Dat is het vredige en wervende beeld voor de geluksdagen. Binnenkort in de hele regio. Hier een glimlach ontvangen, daar aanschuiven bij heerlijke poffertjes, ergens anders samen dieren voeren of een liedje meezingen. En nog van alles meer. De geluksroute is onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid. We willen met de geluksroutes in onze gemeentes juist ook deze momenten scheppen. Je kunt de route natuurlijk ook in een ander dorp dan dat van jezelf meemaken. Je kunt ook alle routes doen of delen daarvan. Het is goed om ook eens in een andere omgeving te kijken. Het programma is op te halen bij de verschillende welzijnorganisaties in de regio en je kunt een QR-code scannen. Kijk voor alles op steun.eenzaamheid.nl of geluksroute.nu/editie/bug.

0: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek.
1: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

zondagmiddag 4:05. Een goede middag, ja. Je luistert naar de Good Afternoon Show op Radio 80 voor de kust- en duinstreek op 105.9 FM. Gestart met Harold Melvin en de Blue Notes. En de Satisfaction, ja, die was guaranteed. Tot 6:00. Veel goed muziek hier op 80.

Somebody. 21 september 2026. En het is nog steeds mooi weer. Ook met Chabba Ranks en de Mr. Loverman.

0: 1992, Shabba Ranks, Mr. Loverman.
1: Good afternoon, met Thorwald.
0: We blijven nog even op Jamaica, ja. Met Bob Marley en de Wailers. Op Radio 80, live vanuit Studio Zellenduin, hier in Egmond aan Zee.

Marley and the Wailers. 16 minuten over 4 op de maandagmiddag. Could you be loved? Ja.

beetje rust in de tent nu. Ja, doen we gewoon. Patti LaBelle en Michael McDonald, On My Own. Even wegzwemmelen op die maandagmiddag.

haast of het weer nog mooier wordt deze maandagmiddag. Met zulke mooie muziek. Betty LaBelle en Michael McDonald. On My Own, ja. Ik ben nog zo'n gevonden. Van de Fats and Small. Tonight. Hier. Live. In Studio Zuiderduin hier in Egmond aan Zee. Op deze mooie maandag, de 21ste september 2026.

0: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Wakey, wakey!
1: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
2: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
3: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
2: Oeh, oeh, oeh, oeh.
4: Kees, ben je daar?
5: Ja? Ja?
1: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
6: Hallo.
1: Redactie@rtv80.nl.
3: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
1: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
2: En doen we het veel op de radio. Apart.
3: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen doe je er een kleine 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Twee wielrenners zijn maandagmiddag gewond geraakt bij een valpartij op de Overtoom bij Heerhugowaard. Ze reden met een derde wielrenner in een groepje toen twee van hen over kleine drempels op het fietspad ten val kwamen. Die waren volgens de eerste informatie ontstaan door takken. Eén wielrenner is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De andere wielrenner liep wel letsel, maar kon naar controle zelf weer verder fietsen. Nieuwe van de Kamer is wereldkampioen judo geworden bij de veteranen. 10 jaar nadat de judoka van het Alkmaarse Sportinstituut Tom van der Kolk stopte, is zij terug tussen de 30-plussers. In die finale trof de nu 37-jarige van de Kamer Bojan Ivesic uit Servië op de mat. Hij kwam al snel op achterstand, maar bleef druk houden. De Serviër raakte vermoeid en liep 2 straf op. 3 seconden voor het eindsignaal sloeg van de Kamer toe. Een automobilist moest zondag zijn rijbewijs inleveren vanwege meerdere overtredingen op de N245. Omdat hij ruim 40 km per uur te hard reed, kreeg hij een stopteken, maar die negeerde hij. De man stapte uit bij camping Molengoed, werkte nog steeds niet mee en rende zelfs weg. De politie vond hem na wat speurwerk en hield de vlucht eraan. Op het politiebureau blies hij 3 keer te veel alcohol. De Fietsersbond heeft zaterdag aandacht gevraagd voor de problemen rond paaltjes op fietspaden. Onder meer op het Daalmeerpad in Alkmaar werd stilgestaan bij Paaltjes Checkdag. De Fietsersbond wil van de paaltjes af. Jaarlijks zijn er zo'n 2400 aanrijdingen met de paaltjes en vaak zijn de gevolgen daarvan groot. Eerder deze week raakte in Bergen nog een fietser zwaar gewond door een botsing met een fietspaaltje. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

Disco Hit Machine en Sophie and the Giants. In de dag op 12. Ja. Kan deze ook wel, hè? Well, the 50s, Taylor Swift en de Fede van Filia. Je luistert naar Radio 80 op 105.9 FM, de kabel en het wereldwijde web.

Swift. Good afternoon met Thorwald. Ik wilde zeggen op 80, maar dat ging helemaal goed. Nog zo eentje van Dua Lipa. En die blijft maar strooien met liefde op de maandagmiddag. Love Again op de 105.9 FM, de kabel en het wereldwijde web.

En ze bleef maar strooien met liefde. Love Again, 12 minuten over 5:30 op deze maandag, de 21ste september van het jaar 2026.

0: Taylor Dennis, ik kon er geen genoeg van krijgen. Nou, can't get enough of your love. Op donderdag 5 en 9 FM live vanuit Studio Zuiderduin hier in Egmond aan Zee. Aan de voet van de spijker. Nu Barry White.
1: Nobody but you.

al een hele tijd terug, hoor, ja. Barry White, You're the First, The Last, My Everything. Nog één te gaan tot de klok van 5. Dan de commerciële gedachten. En het nieuws van 5. Wat doen we met Chaka Khan? I'm Every Woman. Tot 5 uur. En dan spreken we elkaar aan de andere kant van 5.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken.

0: strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt het nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien, maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt op dit moment vertraging op de A7 Zaanstad richting Horen. Tussen Purmerend Noord en Horen 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

Gabriella in het tweede gedeelte van de Good Afternoon Show op deze maandagmiddag. Tijd weer een gauw van Prince en Controversy. Tot 6 uur zijn we bij met veel goed muziek.

DNC en Cake by the Ocean. 6:10. Good afternoon show. Straks om 6 uur een aflevering van Kunst Compleet. En morgen op deze plaats collega Bart Verhulst. Ik spreek jullie volgende week weer.

0: maken we Uber, rennen, vliegen, let's go, man!
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
4: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
5: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het op de meeste plekken in Noord-Holland een rustige avondspits. Wel files door ongelukken. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag sta je in de file tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Er gebeurde een ongeluk en er moesten 3 rijstroken dicht. Je doet er 35 minuten langer over. Ook op de A9 richting Alkmaar gebeurde een ongeluk. Vanuit Amstelveen sta je daarom tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp in de file. De linkerrijstrook is dicht, een vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een bestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt kans op de titel Overheidsmanager van het jaar. Het gaat om Erik Vastenburg, die als programmamanager waterveiligheid werkzaam is bij het Hoogheemraadschap. Vastenburg is een van de 3 finalisten voor de titel. De verkiezing is een initiatief van de Vereniging voor Overheidsmanagement. Dit jaar is gekozen voor het thema Slagvaardig in de samenleving. Seb Tesselaar uit Herugewaard heeft met overmacht het verspringen en de 200 meter gewonnen op het NK Junioren in de categorie onder de 18. Plaatsgenote Jade Kamps deed datzelfde op de 400 meter, ondanks dat ze pas 14 jaar is. Tim Postuma de Boer pakte na blessure leed verrassend goud met de polstok in de categorie onder de 20 jaar. Goud en zilver waren voor Nout van der Kolk uit Castricum op de 3000 en de 1500 meter. Het dorpshart van Zuid-Schermen gaat volgende maand in de verkoop. Het gaat om de Sint-Michaelskerk, pastorie, het restaurant en het sportveld. De parochie zegt niet automatisch voor de hoogste bieder te kiezen en wil dat de maatschappelijke functie behouden blijft. Stichting Dorpsgezicht Zuid-Schermen wil een bod uitbrengen en hoopt dat het dorpshart zo in handen van de gemeenschap blijft. De Kids Ride van Doesgoed is voor de 3e keer verreden. Zaterdag ging in Alkmaar bijzondere auto's de weg op met als bijrijder kinderen die wel een verzetje konden gebruiken. Het evenement werd net als in voorgaande jaren georganiseerd door Doesgoed. Er deden 30 auto's mee met 35 jeugdige bijrijders. De organisatie blikt terug op een geslaagde editie van de Kids Ride. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt supersimpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij

0: Bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in Noord-Holland op een enkele plek vertraging op. Dat is het geval op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Schiphol loop je 10 minuten vertraging op. Verder naar de N230 Maarsen richting Utrecht, tussen de aansluiting met de A2 en Maarsendorp, 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En hetzelfde geldt voor de N232 Amstelveen richting Haarlem. Bij de aansluiting met de A9 is je vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

Een hele goede middag, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. De tweede aflevering van de jubileumuitzending 20 jaar Kunst Compleet. Dat vieren wij uitgebreid vandaag met zo'n 20 gasten die hier geïnterviewd worden. En natuurlijk, we bouwen ook een klein feestje. Tweede uur. Ik heb aan tafel zitten Yvonne Alting, Els Benjamins en Sebastiaan Bruin. Daar gaan we zo meteen mee praten, maar we gaan ook luisteren naar muziek. Normaal gesproken mogen de gasten muziek meenemen, maar nu mocht ik het uitkiezen. Dus dat werd Kate Bush, Running Up That Hill.

0: En dat was Kate Bush met Running Up That Hill. We hebben niet zo heel veel tijd en ik heb weer drie nieuwe gasten aan tafel. Sebastian Bruin, Els Benjamins en Yvonne Alting. Goedemiddag, Yvonne.
1: Goedemiddag.
0: Hoe lang is het geleden dat je in het programma geweest bent? Weet je dat nog?
1: Nee, de laatste keer was telefonisch, dat weet ik wel. Maar... Ja. Nee, ik heb dat niet opgezocht.
0: Nee, ik ook niet hoor. Nee, in al die 20 jaar heb ik natuurlijk heel veel gasten gehad. Maar zo af en toe hebben we elkaar natuurlijk wel aan de telefoon. Of spreken we elkaar. Els, hoe langs geleden, weet je het nog?
2: Nee, ik vind dit een moeilijke vraag.
0: Ja, ik denk 2 jaar terug, 3 jaar terug misschien
2: nee,
0: al wel.
2: Langer. Ja, ik denk ja, langer.
0: Toch
2: ja.
0: Wel, ja.
2: Maar omdat ik je zo vaak zie in de boterhal.
0: Ja. Dat is weer anders, ja. Ja. En jij, Sebastian, nog niet zo heel lang geleden.
3: Vorig jaar,
0: met de platenkast.
3: Ja.
0: Ja, want ja. We hebben ook een item af en toe in Kunst Compleet, dat heet de platenkast. En dan kunnen kunstenaars hun platencollectie meenemen. Want we hebben nog een pick-up staan. Maar dat gaat vandaag niet. Het is helaas live. Waar zijn jullie mee bezig, Yvonne? Komt er een expositie aan?
1: Ik heb momenteel werk wat te zien is in Kranenburg. Bij de expositie georganiseerd door de KCB Zonder Ritme. En daar laat ik 3 werken zien. En die zijn eigenlijk geïnspireerd op de zee. En 2 is dat heel duidelijk herkenbaar. En de derde, dat denk je van, hé, wat zie ik nou precies? En dat is een zonder titel werk. Dus vandaar dat ik dat groepje ingestuurd heb. En voor de rest op mijn atelier ben ik momenteel bezig met collages te maken. Met stukjes van portretten. En in het najaar komt er nog een expositie in de Boterhal. En die heet Waterritme. En daar ga ik ook aan meedoen. In september is dat.
0: Ja. En jij, Els, waar ben je mee bezig?
2: Nou, ik ben eigenlijk voornamelijk nu op dit moment bezig met het begeleiden van de expositie Waterritme. Ik hoor net dat het andere ook iets met ritme heet in Bergen.
0: Ja, het is volgens mij zonder titel.
1: Dat is zonder titel. Oh, heb ik het verkeerd gezegd?
2: Ja, nee. Ik verstond alleen ook iets van ritme. Ik dacht, oh, nog een ritme behalve ons waterritme.
0: Ja, de KCB heet zonder titel.
2: Ja, oké. Okay, nou, ja. Dat is makkelijker. Vindt iedereen. Dat is dan geen thema. Maar waterritme is wel heel erg leuk. En het is ook heel divers. En we hebben ook kunstenaars van buitenaf. En het gaat allemaal over exposities in de Boterhal. Die ik voor dit laatste jaar nog begeleid. Dus dat is wel heel leuk. En dat is ook wel veel tijdnemend. En wat ik zelf doe, is drukken op het grafisch atelier Haarlem. Omdat ik toch persen nodig heb om te drukken.
0: Ja.
2: Maar mijn eigen pers staat daar overigens. Maar die kan ik niet thuis hebben. En maar dat is op een laag pitje op het ogenblik. Dus dat is niet heel veel. En ik heb dus ook niet voor mezelf exposities geregeld, maar meer voor anderen.
0: Ja.
2: Dus dat is wel.
0: En dat drukken, want dat is natuurlijk een druktechniek. Maar welke druktechniek gebruik je?
2: Ik gebruik nu houtdruk. En ik was eigenlijk verliefd op litho, steendruk. Maar dat is heel zwaar. En dat is langzaam. En ik wil het allemaal zelf doen. Ik wil niet afhankelijk zijn van mensen. Dus ik til al die stenen zelf. En ik maakte hele grote litho's. En dat vond ik verrukkelijk. En ik vind nu kleintjes ingewikkeld. Maar eigenlijk zijn ze ook steeds nog heel mooi. Maar ik ben op de houtdruk, want dat is sneller en eenvoudiger.
0: Ja. En jij, Sebastian, waar ben jij mee bezig?
3: Nou, ik was... even kijken, ja, ik ben het voor in Purmerend, voor Urban Landscapes, ben ik het voorbereiden dat klaar is. En ondertussen ben ik aan het voorbereiden in... Ik doe met de kunstziendaags in Bergen mee. En daar ben ik bezig met iets op te zetten.
0: En waar doe je mee in de kunstendagen?
3: Dat is in de... Even kijken hoor. Bij de Verkenners zie je dat? Gebouw?
0: Ja, het scoutinggebouw van...
3: Daar heb ik een plek in. Dus,
0: dat is vlakbij de Zwarte Schuur. Bij het Oude Hof en zo. Ja.
3: En ik heb nog... ik doe ook mee met de expositie... De zomerexpositie van de kunstuitleen in Alkmaar.
0: Ja, Ode aan het... Ja. Wat is het? Water ook?
3: Ja, dat denk ik.
0: Wat een thema is. Veel water, hè?
3: Ja.
0: Ja, wat grappig. Ja. En ben je al klaar daarvoor?
3: Daar ben ik al klaar voor. Ja, nou, ik probeer het een beetje niet te veel nieuw werk en een beetje afwisselen met oud werk. En dus dat ik niet te veel hooi op mijn vork neem en dat het overzichtelijk blijft.
0: Ja, ja. Hoe overzichtelijk blijft het zo? Het hele jaar door, Yvonne, met alle exposities. Hou je daar wel rekening mee dat je niet te veel te weinig hebt?
1: Ja. Op zich probeer ik tegenwoordig ook vooruit te werken. Want eigenlijk die portretten waarmee ik mee bezig ben, die zou ik heel graag in Kranenburg bij de jubileum-expositie willen laten zien. Maar het is een gigantisch werk om die techniek uit te voeren, omdat ik allemaal stokjes met de dikte van satéprikkers dan op papier plak. En dat is ook niet het leukste werk. Dus af en toe ben ik daar een tijdje mee bezig en dan wil ik weer eens wat anders doen.
0: Ja.
1: Dus in tijdsdelen.
0: En niet meer, want dat kennen we natuurlijk allemaal, hè? Op het laatste nog iets willen maken voor een tentoonstelling. Ja, dat is niet te doen, hè?
3: Twee jaar terug wilde ik ook iets maken en ik werd halverwege ziek. En ik zag het op een gegeven moment hangen. En ik denk, ik had echt zo, jeetje, wat een prut. Wat een prutwerk. Ja,
0: want dit is gewoon geen goed werk.
3: Nee. Toen, die heb ik ook helemaal weer, ben ik eigenlijk bijna opnieuw begonnen en die is nu wel af. En die komt ook bij Urban Landscapes.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dus, maar je hebt echt tijd nodig om wel werk te maken.
3: Ja, en het, soms denk je dat het af is en dan kom je terug en dan blijkt dat je dat er nog zoveel dingen niet kloppen. En,
0: precies. Ja.
3: Dus dat is constant een soort. Het is heel veel kijken.
0: En hoe is bij jou, Els? Ben jou wel vooruit aan het werken?
2: Ik vind altijd het moeilijke dat wat ik opgehangen. Dat lijkt goed voor mijzelf. En dat heb ik dan ook wel echt onderzocht. Maar heel vaak als het hangt, is het zo anders. Mm-hmm. Dan schrik ik me rot. Of denk ik, jezus, wat doet dat ertussen? Tussen die tentoonstelling of weet ik wat. Dat vind ik wel een van de moeilijke dingen om dat te bepalen.
0: En dat komt omdat je dan samen met anderen exposeert. Ja, dan moet je ook weer tot verhouden natuurlijk.
2: Je moet je met exposities wel heel erg goed opletten hoe je het ophangt. Ja. Zodat iedereen tot zijn recht komt.
0: Ja.
2: En dat vind ik dus op zich van dat inrichten met mensen ontzettend leuk. Omdat ik dat ook al een kunst op zich vind.
0: Zeker.
2: Maar voor mezelf is het heel moeilijk om te peilen wat het goed gaat doen. En dan krijg ik mijn kindje weer terug. En dan denk ik van, oh god, je was een lelijk kreng eigenlijk.
0: Het was eigenlijk.
2: En dan hangt hij weer thuis en dan is het weer gewoon leuk. En dus ik moet heel erg goed opletten, ook op het licht. Dat doet ontzettend veel. Ik heb een tijdje beeldjes gemaakt. En dat was ook met veel licht, heel verschillend. Maakte ik het heel mooi in mijn atelier. Kwam ik thuis, zei iemand, wat heb je daar voor marsepein? Dan dacht ik, oh ja, nu heeft het daglicht. Dat is iets anders.
0: Dat is anders, hè? Ja, en jij, Yvonne?
1: Ja, met dat vooruitwerken. Ik vind het ook wel heel leuk om in een korte tijd ergens iets voor te maken. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Ook af en toe voor het lab bij de Boterhal. Dat is een vitrine-expositie.
0: Ja.
1: En dat was dan een enorme uitdaging. Het leuke was ook wel dat het klein was. Dus het was ook wel overzichtelijk
0: te overzien,
1: om dat werk te maken.
0: Ja.
1: Maar dan zet je even alles op alles om zo'n geschikt mogelijk werk te maken.
0: Ja. We gaan ook nog even luisteren naar muziek. Want dat moet ook in dit programma. Een nummer die we zelf vaak spelen. Althans, dat is wel de bedoeling. Love You More, Raccoon. Nou, er gaat technisch iets mis. En dat is helemaal niet erg, want we zijn natuurlijk live. Dus ja. Grappig. We wachten gewoon. Ja, daar komt-ie hoor.

0: En dat was Raccoon met Love You More. En ik heb aan tafel nog steeds Yvonne Alting, Els Benjamins en Sebastian Bruin. Ja, praat rustig verder. We zijn gewoon live, toch? Lekker. Okay. We laten gewoon allemaal doorgaan.
1: Ja,
0: dat is dan toch allemaal prima. Dat hoort erbij. Jubileum uitzending. Ja, waar gaan we het eens over hebben, zeiden we net. Tuurlijk heb ik wel voorbereid, maar ik laat het ook altijd gewoon een beetje gebeuren, hoor, wat iedereen zegt. Ja, toch, dat is het leukste. Hé, hey, mensen, we gaan even over dat inrichten hebben. Dat lijkt me wel leuk, want we hebben natuurlijk met elkaar in de tentoonstellingscommissie gezeten van de Boothal. Daar gaan we het niet over hebben, maar we gaan het over inrichten hebben. Want Elsje zei het net al, het is hartstikke leuk om te doen. Maar het is ook wel altijd, hoe doe je dat? En hoeveel leden? En met hoeveel mensen? En wat bevalt je?
1: Dus eigenlijk bij een ledententoonstelling mogen ze zich opgeven. En als er dus 60 leden zich opgeven, heb je heel weinig ruimte. Meestal is het tussen de 35 en 45 mensen die zich opgeven.
0: Ja.
1: Dus dat is ongeveer de helft van onze leden. Dus best veel, vind ik. En die zijn dan, die krijgen wel een thema. Dat vinden ze heel vreselijk, maar de helft van de leden levert iets in wat ze al hadden, wat binnen het thema zou kunnen passen. Wat moeilijk is, is dat je iedereen tot zijn recht wil laten komen. Dat iedereen op een mooiste plek wil hangen, voor zover die er is. Want je kan mooi hangen en je kan lelijk hangen. Mm. Dus daar hangt eigenlijk vanaf hoe je werk wordt ervaren.
0: Ja.
1: En dat is wel heel leuk. En dat doe je meestal met z'n tweeën of drieën. En ik heb daar zo speciale mensen voor waar het heel goed mee gaat. Dan heb je dezelfde mening over dingen. Dus het wordt wel een soort handschrift van je tentoonstelling. Dus op een gegeven moment denk je dan ook van, laat ik eens met iemand anders doen die veel ludieker omgaat met kleur en maat en weet ik wat. Maar ja, goed, het worden, gek genoeg komt er ontzettend veel divers werk binnen. Maar het wordt altijd weer een hartstikke mooie tentoonstelling op de een of andere manier.
0: Ja.
1: En dan maar hopen dat iedereen gelukkig is.
0: Ja, maar dat is, maar het is ook een vak eigenlijk, hè, dat inrichten. Want niet iedereen kan dat. Dat hebben we natuurlijk ook allemaal zelf wel de ervaring. Hè? Dat je denkt van, oh, ik doe aan iets mee. En het is eigenlijk dat ik dacht, oh, dat had toch wel even beter of anders. Maar aan de andere kant, het is ook allemaal wel een soort van vrijwilligerswerk. Hè?
2: Meestal zie je het als het werk binnenkomt. En je stel het uit.
0: Precies.
2: Zie je eigenlijk in één oogblik al waar de valkuilen zitten. En,
0: ja.
2: En het stom is, en die kan je soms dan, ja, dat blijft toch altijd een beetje. Ja, weet je, je hebt gewoon heel veel werk wat wel goed bij elkaar kan passen. Maar er zijn altijd een aantal die toch een andere plek of meer gekaderd moeten opgehangen moeten worden, omdat ze anders de boel niet klopt.
0: Ja, precies. Ja, ja. En hoe ervaar jij dat, Yvonne, het inrichten van tentoonstellingen?
3: Ja, inderdaad. Als een soort puzzel om een soort harmonie, om een soort harmonie te creëren. Dat,
0: ja. En de ene keer gaat dat beter dan de andere keer? Misschien?
3: Ja, het is inderdaad afhankelijk van het werk ook. Ik kan me ook een tentoonstelling herinneren. En er was iemand die maakte hele felle schilderijen. En daar wisten we echt geen plek voor. Want die overheerste de boel veel te veel.
0: Ja.
3: Kijk, dat kan gebeuren. Dat dingen dus of te subtiel zijn, waardoor ze niet goed uitkomen. Of juist te krachtig in verhouding met de rest. Waardoor de focus er helemaal naartoe gaat. En de rest eigenlijk teruggedrongen wordt.
0: Ja, precies. En het is net wat Els zegt. Dan moet je wel proberen uitzien te komen.
3: Ja.
0: Ja. En het lid zijn van een kunstenaarsvereniging. Hè, want dat komt ook regelmatig in dit programma voor, hè, want veel mensen zijn lid van een kunstenaarsvereniging. Wat is het voordeel voor jou, Sebastian, om lid te zijn van een kunstenaarsvereniging?
2: Mijn idee was om kunstenaars te ontmoeten en dat je wat meer feedback kan krijgen over je eigen werk. Nou, dat laatste, dat gebeurt niet zoveel. Maar het is wel, je ziet ongeveer wel een gegeven moment van wat er van je wordt verwacht of wat er. Je ziet geeft me een soort kwaliteit. Niet van, oh ja, daar pas je tussen. Of weet je wel, het is ook wat voor expositie er is. En of dat interessant bij je werk past. Dat idee heb ik van een vereniging.
0: Heb je meer exposities nu ook dan zonder?
2: Ja, dat is. En ook gewoon door te exposeren, weer andere exposities gekregen.
0: Ja, precies.
2: Dus het werkt wel zo dat doordat mensen zien wat je hebt. Dat ze je ervoor gaan vragen. En soms ook heel specifiek.
0: Ja. Dus dat netwerk van een kunstenaarsvereniging is wel belangrijk.
2: Ja, dat is zeker. Ja, dat voegt wel iets toe.
0: Ja. En jij, Els? Want jij bent natuurlijk al heel lang lid, hè, van de Boterhal onder andere.
1: Ja,
0: hoe ervaar jij dat?
1: Ik deed het voornamelijk voor informatie over materialen en hoe mensen tot iets kwamen. Ook spreken met elkaar. Dat viel mij wel tegen. Mm-hmm. Want ik merk dat iedereen toch op zijn eigen eilandje zit en dat ook graag wil zijn. Maar ik vind het toch heel dynamisch wat er allemaal gebeurt. En ik ben nooit gegaan om te kunnen exposeren. Want ik denk van, ja, je hebt 2 leden tentoonstellingen per jaar. En alles wat erbij komt is meegenomen. Ik vond het zelf heel fijn dat wij in een tijd... Het was voor mij ook een manier om moderne kunst te gaan accepteren.
0: En ook hedendaags vooral.
1: Ja, hedendaags. Ja. Omdat mensen van buiten afkwamen.
0: Ja.
1: Van grote kwaliteit hadden we toen ter tijd. En dat was dus heel, heel voedend. Ja. Je werd daar dus echt door gevoed. En we hadden ook uitwisselingen, wat ik zelf altijd ontzettend leuk vond. Ook al levert het misschien ogenschijnlijk niet veel op, maar het is gewoon goed om buiten de grenzen te kijken.
0: Zeker.
1: Van je eigen vereniging, maar ook misschien van je eigen land en weer een teruggast te zijn voor anderen.
0: Ja.
1: Dat vind ik een heel groot voordeel van een vereniging.
0: Ja. En jij, want jij bent natuurlijk lid van 2, KCB en de Boterhal, Yvonne.
3: Ja.
0: En wat brengt het jou?
3: Wat brengt het mij? Nou, de Boterhal die heeft me heel veel contacten inderdaad gebracht. En er is wel een soort vriendenkringetje uit ontstaan. Dus dat is gewoon heel leuk. En wat Els zegt ook, die uitwisselingen qua exposities kan ik zeer waarderen. Want eerlijk gezegd ga ik er niet zo snel op uit om zelf in het buitenland iets te regelen. En toch ook wel gewoon dezelfde interesse delen en daarover te kunnen praten. Dat is gewoon heel prettig.
0: Ja, zeker. En het KCB, dat zit natuurlijk hier, hè, in Bergen. Is een andere vereniging?
3: Ja, dat is een heel andere vereniging. Niet alleen de ruimte, want in Hoorn hebben we natuurlijk een monumentaal oud pand. En in Bergen zitten we in Kranenburg met hele strakke witte wanden.
0: Mm-hmm. En echt een museum, hè?
3: Ja, echt een museum. En ik moet zeggen, daar hou ik wel van. Dat niets afleidend, behalve mijn werk. En daar is de sfeer eigenlijk heel anders. En dat gaat misschien ook wat veranderen, heb ik begrepen.
0: Ja, er komt wat meer dynamiek in, denk ik, hoor.
3: Ja.
0: Fijn, we zijn alweer door het half uur heen, lieve mensen. Ja, het gaat snel, hè? Ja. We gaan naar muziek en dan gaan we wisselen met weer andere gasten. Dank jullie wel. We zien elkaar ongetwijfeld en daar ben ik ook heel blij mee. En ik vind het ook heel fijn om altijd contact met jullie te hebben en om die vriendschap te hebben. En dat jullie ook in het programma willen komen. Dus ook dank jullie wel daarvoor. Ja. En we gaan naar live lied. Van mij. Ja, we gaan naar Divine Gravity van Ariana Grande en Cynthia Erivo.

0: En dat was Defying Gravity van Cynthia Erivo en Ariana Grande. En ik heb het over lijflied, Helen. Want ik zit hier met Helen Botman, Peter van Vleuten. En aangeschoven is ook collega René Bremmers, daarover meer. Maar ik mocht de muziek uitkiezen voor dit programma. Want ik ben 20 jaar bestaan en normaal gesproken nemen jullie de muziek mee. Maar nu mocht ik het uitkiezen. En toen dacht ik, goh, wat is nou mijn lijflied? Defying Gravity van uit Wicked. Dus vandaar. Wow. Dus die hebben we net gehoord. Mm. Ja, welkom lieve mensen.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie in het programma wilden komen. We hebben nogmaals voor de luisteraars die net inschakelen. We hebben een live uitzending van 11 tot 2. We wisselen elke half uur van gasten met gasten. Want dit programma bestaat 20 jaar. René, even met jou beginnen. Want
2: oh,
0: André riep net, hé, dat is je oud collega. Ja, dat weet ik, dat had mijn oud collega. Niet alleen is het mijn oud collega, maar het is ook nog steeds mijn collega.
2: Ja.
0: René Bremmers.
2: Ja.
0: René, je hebt ook wel eens de techniek van dit programma gedaan.
2: Ja, een paar keer. Altijd wel leuk hoor.
0: Ja, wel hè?
2: Ja. We proberen altijd Alanis Morissette tussen te smokkelen.
0: Precies, dat hebben we vanochtend gedaan. Hè?
2: Ja, okay,
0: ja, we hebben vanochtend Alanis gedraaid. We praten over muziek, want Helen en Peter zijn natuurlijk ook van de muziek.
2: Ja, dat weet ik.
0: Helemaal goed. Maar jij gaat stoppen.
2: Ja, sommige mensen die
0: 24 jaar bestaan en jij gaat stoppen.
2: Nee, 20.
0: 20.
2: Ja, ja. Ja, ja. Sommige mensen die vieren hun 20-jarig jubileum en anderen stoppen na 20 jaar.
0: Ja.
2: Ja. Ja, het boek gaat dicht.
0: De koek is op.
2: Nou, de koek is in die zin op. Kijk, de Basement staat vooral voor de lokale scene, het bandje scene. Ja. Beetje ook een beetje in de alternatieve scene. En 20 jaar lang heb ik ook gewoon vooral jonge muzikanten uitgenodigd om hun kunst te laten horen aan de luisteraars. En dat heb ik met ontzettend veel plezier en bezieling heb ik dat gedaan. Alleen vorig jaar toe kwam het gevoel een beetje dat het kost je natuurlijk heel veel tijd en geregel. Soms ook een hoop stress. En dat was nooit een probleem. Alleen vorig jaar toen begon het me een beetje tegen te staan. En toen dacht ik bij mezelf, ja, kijk, ik heb ook gewoon met de Basement reguliere uitzendingen. Gewoon dat ik gewoon muziek draai en wat interviews heb enzovoorts.
0: Ja.
2: Maar goed, de Basement staat wel voor live muziek, weet je. Mensen verwachten dat wel. Dus ik dacht bij mezelf, ja, ik kan wel verder gaan onder de naam de Basement, maar dan geen live muziek. Maar dat is, ja, dat is het niet.
0: Dat past niet, hè?
2: Dus, ja. Dus ik had besloten om te zeggen van, joh, na 20 jaar, het is mooi geweest. Kan met zeer trots kan ik terugkijken.
0: Zeker.
2: Met alles wat voor de revue is gepasseerd. En volgende week zaterdag.
0: Dus volgende week zaterdag.
2: Ja, dan hebben we de allerlaatste uitzending.
0: 27
2: van,
0: juni.
2: Ja, van 2 tot 6.
0: Oké, okay, goed.
2: In de middag, mensen.
0: In de middag.
2: Ja.
0: Dan gaan we weer dit kunstje herhalen.
2: Ja, alleen dan met iets andere gasten.
0: En dan zitten naast jou Peter van Vleuten en Helen Botman. Ook regelmatig gasten in dit programma. We kennen elkaar natuurlijk ook. Hè. Hoe is het met jullie? Hoe gaat het... Peter.
3: Nou, het gaat hartstikke goed. Wat wil je weten?
0: Wat wil je weten? Ja,
3: nou wat er allemaal goed gaat.
0: Wat er allemaal goed gaat natuurlijk.
3: Nou, ten eerste, wij zijn met z'n tweeën bezig met een nieuw programma. Daar treden we mee op. Komen we straks nog wel even op, denk ik. Wat mij betreft ben ik heel druk met de Songwriter School.
0: Ja.
3: En die bestaat 10 jaar. Ja, het is nog geen 20, maar dat is toch wel aardig.
0: Ja, joh.
3: En daar hebben we ontzettend leuke dingen op programma. Onder andere songwriting weekends in de zomer. En ik ben veel aan het schrijven. En we hebben, we hebben heel veel leuke dingen wat betreft de Songwriter School. En dan zit ik ook nog eens een keer ben ik betrokken bij Muziekcentrum Simeon
0: in Bergen.
3: Ja. Wat echt waanzinnig goed loopt.
0: Dan hadden jullie dat verwacht toen jullie vorig jaar daarmee begonnen?
3: Nou, we hadden wel een heel goed plan in elkaar gezet. En daar waren we al 2 jaar mee bezig. Dus dat heeft echt zijn tijd goed gehad om te rijpen. En toen we vorig jaar van start gingen, ging het eigenlijk daarna... Nou, ik zal niet zeggen vanzelf, we hebben er hard aan moeten trekken. Maar het ging echt heel... Alles wat we hoopten, dat lukte ook. Heel veel mensen die ons gingen helpen. We kregen spullen, we kregen apparatuur, we kregen instrumenten. En we hebben nu 20 docenten ruim eigenlijk gewoon de hele week door actief bij ons.
0: Ja,
3: en die werken allemaal zelfstandig.
0: Ja, een muziekles voor jong en oud, hè?
3: Voor jong en oud, zeker. Ja. Het is op verschillende instrumenten. Het is klassiek, het is modern. Maar inderdaad ook alle leeftijden. Ik heb zelf een groep van ik zeg altijd heel beleefd 40-plussers, maar ze zijn wel iets meer dan 40-plus. Die vroeger allemaal in bandjes hebben gezeten, ja, en gespeeld. Mm-hmm. En die komen elke dinsdag of woensdag een uur lang bij mij voor hun plezier spelen. Dus ik zeg altijd, ik geef geen les. Ja, ik leer ze wel af en toe een paar trucjes.
0: Tuurlijk.
3: Muzikanten trucjes.
0: Ja, tuurlijk.
3: Maar het is vooral het plezier. En dat gaat nu ook al ruim een jaar echt fantastisch. Ik heb 2 groepen, dus er zijn genoeg liefhebbers.
0: Leuk. Dus als mensen luisteren inderdaad muziek, school, zeg maar gewoon Simeon in Bergen. Het is nog steeds muziekles voor jong en oud.
3: Ja, absoluut. Ja.
0: En jij, Helen?
1: Ik zangles natuurlijk.
0: Ja.
1: Met The Moving Voice geef ik zangles aan vrouwen.
0: En waarom alleen vrouwen?
1: Dat is eigenlijk een fysiologische overweging geweest. Omdat mannen zingen altijd of vaak lager dan vrouwen. Dus dan zat ik in de les altijd een beetje te brommen.
0: Ja.
3: Je kon niet bij je lage bas.
1: Dat voelde niet meer zo fijn. Nee. Dus dacht ik, nou weet je wat. En dat voelde toen de tijd best als een enorme beslissing. Van dan ga ik gewoon alleen vrouwen doen. Nou, daar hebben we het ook nog wel over gehad, P. En nou, het is de beste beslissing ooit.
0: Ja.
1: En ik ben toen ook, ik gaf altijd individuele les. Ik ben toen begonnen met groepslessen. En het is ook gewoon heel bijzonder om te zien wat er gebeurt als je allemaal vrouwen in een groep hebt. En hoe die elkaar supporten. Ik denk dat dat bij mannen ook het geval is.
0: Tuurlijk. Ja.
1: Maar misschien, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat zouden we een keertje moeten proberen. Maar nee, prachtig. En nu eventjes een zomerstop van alle lesgeven. En nou ja, van het weekend treden we dan nog op. 21 juni, hè, de langste dag.
0: Ja.
1: Mooi, echt de zomer in. En met die zomerstop, ja, ik vind het wel mooi wat jij zegt, René. Van jij stopt dan, maar ik ben altijd aan het kijken van hoe nu weer verder. Welke veranderingen, ja, hoe voelt het nu? Moet het weer anders? Hoe dan? Dus dat is gewoon fijn om daar eventjes tijd voor te hebben. Om echt daarvoor te kunnen bezinnen.
0: Even na te denken
1: alles
0: over.
1: Nog?
0: Ja, precies, ja.
1: Dat,
0: ja, ik noemde net lijflied. Natuurlijk,
1: ja.
0: Lijflied moet ik zeggen. Niet lijflied, maar lijflied. Want je gaat ook lijflied doen in augustus.
1: Ja. En sterker nog, jij gaat ook lijflied doen.
0: Ik ga ook lijflied doen.
3: Help.
1: Ja, lijflied. Wat wil je ervan weten?
0: Want, nou, nee, niks. Heb je nog mensen nodig? Of,
1: Nee, we zitten vol.
0: Okay.
1: Dat is een mooi stemweekend in de zomer, in de Berkelei. Prachtige plek in Bergen. Met 8 vrouwen. Die allemaal zingen, die allemaal op hun eigen manier zeg maar binnenkomen. De een schrijft al songs, de ander nog niet. En het gaat dus om het schrijven van je lijflied. Dus niet alleen zingen, je stem vrij laten klinken. Maar ook om een lijflied te schrijven. Hoe doe je dat? Waar haal je dat vandaan uit jezelf? En hoe geef je dat vorm?
0: Ja.
1: En iedereen doe dat altijd. Dus dat is, het is heel relaxed. Het is licht. Het is diep. Het is super gaaf.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd.
1: Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Ja, we gaan ook even naar muziek. En dan praten we rustig verder. We gaan naar een oudje. Jaren 80. Ik mocht het uitkiezen. We gaan naar Tears for Fears. Ja joh. Everybody wants to rule the world.

0: Ja, dat was Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. En ik zit hier met Helen Botman, Peter van Vleuten en René Bremmers. We hebben het over muziek natuurlijk. Ik vind het heel fijn dat dit gewoon een soort muziekhalf uurtje is. En Peter heeft zo'n gitaar meegenomen.
1: Ja. Ik dacht, neem hem maar mee. Straks vraag je daarna en heb ik hem niet mee.
0: Heb je hem niet mee?
1: Ja.
0: Wat gaan jullie doen? Wat ga je doen?
2: Het sprong vanmorgen in ons hoofd. Ja, jij zit natuurlijk 20 jaar gewoon, vier je hier, je jubileum. En wij hebben een liedje en die heet 20 Years. Moet je je voorstellen dat iemand 20 jaar geleden een liefdesbrief of een brief naar je stuurt. En die is helemaal vergeeld en oud en je bent al 20 jaar aan het wachten. In zo'n 20 jaar kan er heel wat gebeuren. Het is een lange tijd, jij weet het. 20 years is dit, van de Civil Wars.

0: Nou, prachtig, dank jullie wel.
1: Mag je wat vragen, Karin?
0: Ja, natuurlijk mag jij ook wat vragen aan mij.
1: Ja, er zat een zinnetje in dat lied. For 20 years and 20 more. En ik dacht, hoe lang ben jij nog van plan om
0: door
1: te
0: gaan? De vraag kwam vanmorgen ook. Want we kwamen hier om, wat was het? 9:45. En toen was de tv-ploeg van RTV 80 was hier al. Toen werd ik even kort geïnterviewd. En toen was inderdaad ook de vraag, gaan we de 25 jaar halen? Dat is natuurlijk wel, dat zou ik heel graag willen, die 25 jaar. Want natuurlijk kan het wel door, sowieso. Er zijn genoeg kunstenaars, muzici, schrijvers in deze omgeving. Kan gerust. Maar we zitten natuurlijk ook straks met een fusie. Die zit aan te komen. Dus of het blijft bestaan, is de grote vraag.
2: Maar wat wil jij?
0: Wat wil ik? Ik wil het doorgaan. Ah, ja, sowieso.
2: Dat is het belangrijkste.
0: En dan kan het altijd nog in een podcast of weet ik veel. Ja. Maar we zijn ook, want ik zei, wat was het vorig jaar? December, november zat ik met de redactie om tafel. En onze voorzitter, Ruud. En ik zei, ik heb wel een ideetje voor dat 20-jarig jubileum. Kunnen we niet tv doen? Nou, natuurlijk, zeiden ze, kunnen we dat doen. Wil je dat aan tafel? Wil je? Ik zei, nee, dan wil ik gewoon met een cameraploeg op pad. En ik wil naar kunstenaars, naar het atelier, et cetera. Nee. Dus vanaf zondag, zaterdag, zondag, morgen overmorgen gaat de vierde aflevering van Kunst Compleet TV.
2: Wat leuk, hè?
0: Ja, we zijn begonnen met Hoorde en Schimmel. En kunstenaars duo. Vervolgens werd het Hans van Marwijk. Die komt zo meteen nog.
2: Ja.
0: En de derde aflevering draait nu nog steeds. Dat was Galerie Klein Zwitserland. Ja. En vanaf dit weekend gaat Eerste Bergse Boekhandel, Thomas en Karin. Nou. Dus we zijn bezig met tv. Dat is een andere tak van sport. Dat wel.
2: Ja.
0: Ik ben wel radiomens, hoor. Dat kan ik echt wel zeggen.
2: Maar wat je al zegt, de bezieling is er nog steeds.
0: Ja, dus zeker.
2: En dat is het belangrijkste.
0: Dat is het belangrijkste.
2: En natuurlijk, je bent altijd afhankelijk van wat er gaat veranderen qua regels en zo.
0: Ja, zeker.
2: Maar goed, de motivatie is er. En wat je zegt, misschien als podcast ga je gewoon gaan verder en zo.
0: Ja.
2: Je bent niet afhankelijk van muziek, dus je kan gewoon.
0: Dat klopt.
2: Dus daar ligt het probleem ook niet. Dus.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik vind het heel fijn nog altijd om. Ik ben natuurlijk zelf beeldend kunstenaar en dat vergeten mensen nog wel eens. Kan, niet altijd. Want het is ook vaak Karin van de radio. Of Karin van curator. Of Karin van.
2: Ja, ja, ja.
0: En ze vergeten nog wel eens dat ik ook zelf beeldend kunstenaar ben. En ik vind het heel fijn om met mensen te praten over het vak.
1: Ja.
0: Want het is een vak. Dat zullen jullie ook weten als professioneel kunstenaar, muzikers, muzikanten. Het is een vak. En daar praat je over met collega's. En het is een hele mooie manier om. En de eerste keer dat ik dus bij Compleet FM, want wij komen allebei uit van Compleet FM. En de eerste keer dat ik daar in de studio zat en die koptelefoon opzette en die microfoon voor mijn neus, toen dacht ik, dit is leuk.
2: Ja.
0: Dat is het enige.
2: Ja.
0: Nou, en dat is het. En ik vind het nog steeds leuk.
2: Ja, maar dat is grappig dat je het zegt, want ik was samen met nog iemand, waren wij de DJ's bij een tienerdisco. Maar hij had ook een radioprogramma bij Rijgersdaal.
0: Ja.
2: Dat werd gewoon via de intercom werd dat gewoon uitgezonden. En dat was allemaal prima. En hij deed het samen met een andere vriend. Maar die kon de avond niet. En hij zei, heb je zin om mee te gaan? Ik zei, prima. En net wat je zegt, koptelefoon op. En je mag presenteren en je mag plaat aankondigen. Maar je kan ook zelf platen zelf uitzoeken. Ja. Je hebt invloed, je kan dingen introduceren. Ja. En ik dacht van, wow.
0: Dit is gaaf.
1: Dit is leuk. Dit is echt leuk.
0: Ja, en ik, wat ik ook heel, dat betrap ik mezelf wel eens op. Want als ik zelf geïnterviewd word, dan vind ik echt niet zo heel geweldig. Want dan ben je de controle kwijt.
2: Ja.
0: Dat is ook zo, hè? Want dat is natuurlijk ook wel. Ja, dat hoort er ook bij.
1: Kun je nagaan hoe wij hier zitten?
0: Ja, precies. Ja, dat snap ik. Ja, ik snap het heel goed.
2: Maar je hebt wel wat te vertellen. Maar dat is natuurlijk wel zo. Kijk, jij wil natuurlijk. Je geeft gewoon een podium voor de kunst. Voor de schrijver, hè, want dat doe je natuurlijk ook nog.
0: Ja.
2: Maar goed, maar zelf, je hebt natuurlijk ook nodige kennis heb je opgebouwd, ook als kunstenaar en dat soort dingen. En dus je hebt ook zelf wel wat te vertellen. Alleen het is een beetje raar dat elke keer zit je aan de ene kant van de microfoon. En dan opeens zit je aan de andere kant van de microfoon. Ja.
0: Ja, je kan natuurlijk niet in zo'n programma constant je eigen mening of je eigen kennis. En dat kan natuurlijk niet. Ik moet wel in dienst staan van degene die komt, hè, als gast. En dat vind ik ook wel heel oké, hoor.
2: Ja. Maar je mag wel aangeven of je iets moois vindt of iets moois of zo.
0: Ja, natuurlijk.
3: Maar dan stel je ook betere vragen
0: dat
3: natuurlijk.
0: Absoluut. Ja.
3: Je kunt veel uitdagende vragen stellen.
0: Ja.
3: Omdat je verder kijkt.
1: vanuit je eigen ervaring.
0: Ja, ik snap wel natuurlijk waar je het over hebt.
3: Dat komt nu ook in beeld.
0: Dat komt nu in beeld. Ja, dat is
3: eigenlijk heel logisch.
0: Ja, dat is wel een leuke stap hoor, wat dat betreft. Ja,
2: in plaats van wat is je favoriete kleur en wat is je favoriete dieren.
0: Ja, en ik zei ook altijd, zeker van het begin, ik wil geen huistuin- en keukenprogramma. Het moet wel ergens over gaan.
2: Ja, ik wil wel
0: professionele mensen in een programma.
2: En je kan ook met je programma wat dieper op de zaken ingaan.
0: Ja, zeker. Denk,
2: het wordt niet oppervlakkig.
0: Nee, kijk, dat
2: hoop ik natuurlijk
0: niet.
2: Wel in een bepaald soort niche, maar goed, weet je, voor de liefhebbers is het geweldig gewoon. Ja. Weet je, dat is natuurlijk met sommige podcasts ook. Kijk, ik luister heel veel podcasts als het gaat over bijvoorbeeld muzikanten en dat je meer in de diepte gaat dan alleen maar door vlakkige hitjes die je laat
0: horen. Precies, ja, want je kan het ergens over hebben. Dat is absoluut waar. Ja. Ja.
1: En ik denk sowieso heel goed dat cultuur, weet je, het verdwijnt overal. Het is zo'n belangrijk facet in de samenleving. Dus ik denk dat het heel goed is dat het aandacht krijgt op elke manier. Hier dan ook. Ja. Alles en iedereen die daar aandacht aan besteedt, draagt bij aan.
0: Nou, dat vind ik ook wel de grootste zorg eigenlijk. Dat allemaal verdwijnt. Hè?
1: Ja.
0: En gelukkig hebben we hier in deze omgeving wel een goede geschiedenis. Ook wat betreft kunstenaars, muzikanten. Qua cultuur, zeker de gemeente Bergen natuurlijk, kan wel allemaal iets beter. Maar we hebben wel die geschiedenis en ja, dat is wel ingebed. Maar je merkt natuurlijk wel dat het ook moeilijker wordt voor de professional om nog een vak uit te oefenen. Te exposeren, te spelen, et cetera. Dat wordt wel steeds moeilijker.
1: Ja, en ik denk ook, je moet het blijven voeden. En zeker als zo'n gemeente, hè, als je bijvoorbeeld in Bergen als kunstenaarsdorp, daar profileer je mee. Dan mag dat ook voeding krijgen van onderaf, zeg maar. Hè? Van de broedplaatsen die daar mogen blijven bestaan. Hè? Ja, en dan is Simeon natuurlijk ook een fantastische plek die dat weer voedt.
0: Ja, ik krijg een seintje van de regie, van mijn technicus.
2: Oh.
0: Ja. We gaan naar het nieuws, maar we gaan ook nog even naar muziek. Vond ik ook wel even leuk. Een eindje, een oudje. En een beetje funky. Ain't Nobody, Chaka Khan.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering...

0: neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
0: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
0: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Frank van de Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Twee wielrenners zijn maandagmiddag gewond geraakt bij een valpartij op de Overtoom bij Heerhugowaard. Ze reden met een derde wielrenner in een groepje toen twee van hen over kleine drempels op het fietspad te val kwamen. Die waren volgens de eerste informatie ontstaan door takken. Eén wielrenner is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De andere wielrenner liep wel letsel op, maar kon naar controle zelf weer verder fietsen. Nieuw van de Kamer is wereldkampioen judo geworden bij de veteranen. 10 jaar nadat de judoka van het Alkmaarse Sportinstituut Tom van der Kolk stopte, is hij terug tussen de 30-plussers. In die finale trof de nu 37 jaar van de Kamer Bojan Ivesic uit Servië op de mat. Hij kwam al snel op achterstand, maar bleef druk houden. De Serviër raakte vermoeid en liep 2 straf op. 3 seconden voor het eindsignaal sloeg van de Kamer toe. Een automobilist moest zondag zijn rijbewijs inleveren vanwege meerdere overtredingen op de N245. Omdat hij ruim 40 km per uur te hard reed, kreeg hij een stopteken, maar die negeerde hij. De man stapte uit bij camping Molengoed, werkte nog steeds niet mee en rende zelfs weg. De politie vond hem na wat speurwerk en hield de vlucht eraan. Op het politiebureau blies hij 3 keer te veel alcohol. De Fietsersbond heeft zaterdag aandacht gevraagd voor de problemen rond paaltjes op fietspaden. Onder meer op het Daalmeerpad in Alkmaar werd stilgestaan bij Paaltjes Checkdag. De Fietsersbond wil van de paaltjes af. Jaarlijks zijn er zo'n 2400 aanrijdingen met de paaltjes en vaak zijn de gevolgen daarvan groot. Eerder deze week raakte in Bergen nog een fietser zwaar gewond door een botsing met een fietspaaltje. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In een nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de

0: Brooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een grote

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending as a floor at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including of course in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 'smiddags.

0: Indira Wels en Arjan Postmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Dus ja, alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bos inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan. En naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè?
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog en er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren. Hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
0: Ja, stel dat nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar. Dus ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja, nog meer delen met ons, Arjan.
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Marjan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tijdje laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje 's avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boer zich heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het al?
1: Kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo'n puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lise.
0: Jij ook. Bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi, hoi.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapte de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.